0: searching.
1: Dopeness zomaar achter elkaar hier zo. IJsman met Biografie en daarvoor Wolf Tyla met All Tinted. Wat een dopeness hier bij Flavor in je ears op Galaxy Radio. Maar dat is een understatement, want dat hoor je al 4 jaar lang elke zaterdag tussen 12 en 2. En dan is het ook tijd voor de Soundbite. Dat is het spelletje op de Nederlandse radio waar je helemaal niks mee kunt winnen. Maar gewoon echt niet. Gewoon nooit niet, maar gewoon echt niet. Je kunt er niks mee winnen, behalve de eer. Vooral als je het samen met iemand speelt. En dan is het de kunst om binnen 5 seconden te raden, ja, welke soundbite het is. Soundbite, ja, een geluidsfragment van een hele bekende song, vind ik dan. En dan mag jij dus raden welke song dat is, binnen 5 seconden. En die tijd gaat nu in.

Ja, misschien heb je wel zoiets van 5 seconden. 5 seconden, it takes 2 seconds om door te hebben wie dit nou zijn en welke track dit is. Ja, mocht je niet weten welke track dit is, over welke classic we het hier hebben, straks draai ik hem helemaal en dan verklap ik het. Dus dat. Nu eerst heel wat anders. DJ Hightech samen met Mainflow, oftewel Mood, zo heten ze ooit, met de track Suddenly.

0: the R.A.P. You can't hate.
1: Greg Lava met een mixtape rip. Every man for himself. En ja, hoe verkouden dan ook. Dat soort dingen, dat hoor je echt nergens anders. Dat durf ik dan wel te zeggen. En dat komt niet door mijn verkoudheid. Dat ik daardoor dus een klein beetje de weg kwijt ben of zo. Ja, ik ben wel onvolgbaar ineens. Want dat weet ik, hè. Maar toch kun je mij volgen. Toch kun je naar een Instagram toe gaan. En daar gaan zoeken naar een Flava in je ears. En toch kun je dat ook doen op Spotify. Dan zoek je in de playlist naar Flava in je ears. En toch kun je dat ook op een Mixcloud doen. Daar kun je ook zoeken naar Flava in je ears. Nou, het voordeel van Instagram is dat je daar op de hoogte gehouden wordt. Van ja, met wie ik dan weer een interview heb die week. Je kunt er zelfs een kanaal volgen via updates. Flava in je ears updates. Dan hoor je als eerste met wie ik dan een interview heb. En nog veel meer dope updates kan ik je vertellen. Ga dat volgen. Maar op Spotify kun je dus de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. Dan zoek je dus in de playlist naar Flava in je ears. En op Mixcloud krijg je altijd exclusieve dingen. Soms exclusieve delen van interviews. Maar dat is in de regel trouwens, dat is super vaak. En soms ook niet, maar dan krijg je exclusieve muziek. Je krijgt daar altijd extra dingen op dat Mixcloud. Dus ook daar zoek je naar Flava in je ears. Nu ik dat heb vermeld, hè, nu deze reclame gedaan is, is het natuurlijk tijd om bekend te maken wie dat waren van de Soundbite. Dat waren natuurlijk Rob Bass en Easy Rock.

0: En na deze classic is het alweer tijd voor het laatste gedeelte van het interview met Skinny Scotty. Ik stelde hem nog 2 vragen. En dat zijn de volgende 2 vragen. Ik zei, I Can Handle It bracht jullie de hele wereld over. Wat is nou jouw mooiste herinnering aan die tijd?
1: De mooiste herinnering van die tijd van I Can Handle It moet zijn dat ik in Cannes, Frankrijk, dat we daar zo samen mixen, waar we optreden. En waar, zeg maar, Digital Underground toen die tijd het podium voor ons opgewarmd had. Dus voordat wij op het podium gingen, waren hun soort van onze voorprogramma. Het is dope omdat, ja, daar was Tupac bij. We wisten niet dat het Tupac was. Totdat we later, volgens mij een jaar later, die eerste poeken van hem met videoclips zag. En dat we dachten van shit, dat is die gast die ons een box gaven, man. Dus deze morgen, voordat je op het podium ging, gaf hij ons een box. Toen rapte hij nog niet, toen danste hij voor Digital Underground. Het was een soort van, met slingers en shit ging hij gooien. Dingen waar je op blaast en shit. Ik weet niet eens hoe die shit heet. Dat was een show toen die tijd. Dus ze gooiden slingers in het podium, in het publiek, zeg maar. Ja, gekke ding. Het was die tijd van de Humpty Dance en shit. Ik denk dat dat wel een mooie gebeuren was. Maar we hebben veel, man. We hebben veel mooie dingen. Maar omdat het Tupac is, moeten we het daarover hebben, toch? Maar we wisten niet eens dat het Tupac was, hoor. Of we wisten niet wie Tupac was, zeg maar. Tot later, dus dat we oude beelden, dat we die ene videoclip zagen, dat we dachten van shit. We hebben ze gewoon Tupac een box gegeven. Dus dat is wel dope. Het is wel jammer dat er geen beelden van dit. Maar neem het van me aan, het shit is echt gebeurd.
0: Hoe vet is dat, dat je überhaupt al in een ander land mag optreden, dat Digital Underground voor jou gaat opwarmen en dat Tupac jou dan een box geeft, ja. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, kan ik je verzekeren. In ieder geval niet in Nederland. Dat in ieder geval. De allerlaatste vraag. Skinny Scotty, wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ik denk dat qua gevoelens toegevoegd mag worden. Dat hip-hop toch wel een mooie iets is. Ik bedoel, muziek zo en zo, maar vooral hip-hop. Want hip-hop heeft voor mij, zeg maar, mensen bij elkaar gebracht. Toen ik hier pas in Nederland kwam, had heel veel racisten shit. Heb ik meegemaakt. Ik kwam hier in de jaren 70. Iets van 77 of zo. En dat was die tijd van skinheads en shit. En wat ik van hip-hop mooi vind, is dat het, zeg maar, de donkere ras en de Nederlandse ras, om het zo even te zeggen, dichter bij elkaar heeft gebracht. Maar ook gewoon elke onder ras daartussen, zeg maar. Hip-hop is mooi, man. Ik bedoel, de hele wereld rapt nu. Terwijl het vroeger uitgelachen werd van, joh, is maar een trend, weet je wel. Iedereen kent dat, iedereen kan praten. Want ze noemden die shit praten. Mensen herkenden toen de kunst ervan nog niet. Ik vind het wel mooi hoe dat zo is gegaan. Dat mensen, zeg maar, de mensheid, zeg maar, daarin herkent, zeg maar. Dat vind ik wel mooi.
0: Dat is zeker heel erg mooi. En het was ook een heel mooi interview. Dank je wel, Skinny Scotty. Super bedankt voor dit interview. En we gaan nu nog weer luisteren naar echt zo'n dope track weer. Ja, ik word hier gewoon altijd heel erg vrolijk van als ik dit soort tracks hoor. MSD wederom. Met Money en MSD. En nogmaals, dat is Mr. Mixy, Skinny Scotty en Dizzy D. En dan dit keer ook nog featuring Gina D. En met de track Money.

0: The Cool Kids met 88 en daarvoor Sam Henshaw met Only One to Blame. En even terug naar The Cool Kids hier op Galaxy Radio bij Flava in Your Ears. Chuck English en Sir Michael Rocks vormen samen die Cool Kids. En los van elkaar zie je ze ook overal en nergens. Maar volgens hen zelf is het altijd de bedoeling dat ze weer samenkomen om dan vervolgens ook weer samen muziek te gaan maken. Ze begonnen ooit op MySpace.com en vanuit daar ging het zo hard dat ze nowadays nog steeds een gevestigde naam zijn. Talloze mixtapes en EP's en zowel solo als groep en producties voor anderen verder zijn ze niet meer weg te denken. En komen ze elke keer weer vernieuwend uit de hoek. Iets wat zij zeggen weinig te zien in de hedendaagse hiphop. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Elkaar nadoen is genormaliseerd en wordt eerder bejubeld dan werk gevonden. Het tegenovergestelde van hoe het eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn volgens velen. Chuck Inlis die zegt ook nog dat de beste manier om te omschrijven wat hij wil met zijn muziek is dat je als luisteraar reist van bestemming naar bestemming. Beter kon hij het niet beschrijven. Volgens Sir Michael Rocks is het meer een gevoel en een vibe dat hij wil neerleggen bij wie er luistert. En dat komt eigenlijk aardig overeen met elkaar. De track van Cool Kids die hen het meest definieert volgens hunzelf is Black Max. Het vat de rauwe essentie samen en is minimalistisch, duister en leuk en krachtig, al dus de Cool Kids. Ja, die vond ik dus helemaal geen zak aan. Dus daarom draaide ik 88. Hoeven het immers niet altijd eens te zijn met de artiest zelf, hè? Hey, waar ik het wel echt 100% over eens ben, is dat DJ Deja Vu een hele dope DJ is. Dat bewijst hij keer op keer als hij weer zo'n 15-minute mix aanlevert. En jij mag dat nu ook zelf beoordelen. Hier, DJ Deja Vu met zijn 15-minute mix.
1: What did you do last night? We did two whole cars. It was me, Dez, and me, three, right? And on the first car, small letters, it said, all you see is, and then, you know, big, you know, black silver letters, it said, crime in the city, right? It just took up the whole car. Yeah, it was a whole car and shit, then it was a, you know, a scroll, like, you know, when it was a scroll.
2: It's Christian Average. Let's see that. Let's see that.
3: What's the rhyme?
1: It's a matter of getting a tag on each line, in each division. It's called going all city.
3: What's the rhyme?
1: People see your tags in Queens, uptown, downtown, all over.

from a dean in the marsh.

0: course everybody's upset, cause you down. They like, wait a minute, man. I ain't the one who's dead, he's the one that's brown bread. So in comes the second line. You dig?
1: Ja, als mixes zo dope zijn, dan kan ik daar gewoon kippenvel van krijgen. Hoe vet weer. Super bedankt DJ Deja Vu. En niet voor niets vind je hem op Instagram onder de naam Deja Got That Funk. En dat heeft hier een understatement. Hey, het is tijd voor Out With A Banger. Dan laat ik jou achter met een gigantische banger. En dan hoor je mij niet meer praten tussen die tracks door. Althans, niet op de radio. Wel nog op Mixcloud. Daar gaan we nog even door. En op Mixcloud.com. Daar zoek je dus naar Flava in je ears. Je vindt me vanzelf. En daar nog vet veel meer muziek, kan ik je bij deze alvast beloven. Maar hier gaan we er dus uit met een absolute banger. Ik heb dit keer gekozen voor Freeway met Flipside, featuring PD Crack en geproduceerd door Just Blaze. En dan weet je genoeg. Hey, ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer op dezelfde plek.

0: je bol, chillen, net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online.
2: Is there?

Kleine Jordi was onhandelbaar, veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto, veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen, was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest, we deden alles voor die pesos. Ik was altijd al op blaadjes, kleine jongen met die 22. Ik kan gaatjes maken, perforator. Grote jongen met die 26, ik kan op je blazen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leus, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
6: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
16: It's a new day.
17: I'm up early, I'm never late.
6: This is Galaxy.
18: What's up? It's Lil TJ.
19: What's up? It's 21 Savage.
20: It's Vito, baby.
21: What's up? What's up? What's happening?
22: What's up? It's Smoke.
23: What up? It's your boy Lil Durk.
24: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
25: T.I., man. You understand that?
6: We are Galaxy.
26: Keep it lit.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.

just want to know about any secret of yours.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 7 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Hij is aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan dan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gebaasd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
14: Hey.
2: Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
4: We are Galaxy.
17: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
18: It's Tiger. Non-stop hip-hop.
19: Me, myself, one-third, Quavo.
20: This is Travis Scott.
21: Let him know.
22: Migos in the building.
23: What up, it's your boy DJ Mustard.
24: Hey, yo, this is Cardi B.
25: What's up, this is LMA.
26: Turn it up, this is Future.
4: We

Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.

0: check it, check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
13: We are
14: Turn up.
13: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
16: Let's make it happen.
17: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
18: This is hip hop, homie.
19: We live right here, baby.
17: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in?
5: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
5: We are
15: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
18: Rolling 10 joints in a row. Do it.
19: Back inside that hip hop and R&B.
20: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
21: Light them up.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: We are...
14: Hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: We back.
18: Rolling 10 joints in a row.
19: Do it.
20: Back inside that hip hop and R&B.
21: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
22: Light them up.

0: Galaxy. Smurf. Galaxy. Big brr.
1: Oh, yes, I'm back for me.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want 40 jaar de Pearson Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. 40 jaar de Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen. Everybody, you ready?
2: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
3: Skillet, baby.
4: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
3: Yeah.
0: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
5: Bring the real
6: hip-hop.
5: Yo, babe.
7: Bring the hip-hop back.
0: And back.
8: With more bangers on Galaxy Radio.
9: We wreck the culture.
10: Hoe kan ik jou niet?

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Sugar.
6: Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Hij is aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu, in de bioscoop.
1: We are...
13: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
17: Back inside that hip-hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NM Works is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NM Works geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NM Works. Work with a view.
13: We are.
14: Hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: Now, guess who? Back in the month.
18: Back on the block.
19: Back up on your block.
20: Galaxy.
21: Let's get to it.
22: The number one in hip-hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu, in de bioscoop.
15: We are...
16: Hey.
15: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
10: We are...
12: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: This is what we do. We play all the music.
16: We going back, back,
17: back, back to the
16: back, back to the hip hop.
17: Hip hop.
15: We are Galaxy.
18: Yeah. Turn it up a little bit. Yeah. Yeah.
15: Galaxy.
19: Does my hair look beautiful? Galaxy. Do my titties look right? Think I can knock the ball?

0: Galaxy Radio.
1: Let's get it.
0: Hip-hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.
2: Het volgende station is Wieboudstraat.

0: Hip-hop music.
1: What's good?
2: It's your boy Kendrick Lamar.
3: Hey,

0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu, in de bioscoop.
9: We are...
15: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
18: Galaxy.
19: I got my peoples with me.
20: I'm here now.
21: What's good? This is Wale.
22: This is DJ Khaled.
23: It's Meek Millie.
24: This is Drake.
25: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
26: Yeah.

all day, nigga.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here. Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: We are
14: Turn up
13: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
17: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok. Hier bij Galaxy Radio op deze Blessed Sunday 20 september. Laten we gelijk starten. KM staat voor je klaar. We beginnen met Kelani. Fold it.
18: Come on.
19: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
20: Starts now.
21: We'll shut it down.
20: Right now.
19: Galaxy.

0: Later in de show ga ik je vertellen wat er vandaag weer te doen is. Behalve het luisteren naar Galaxy Radio is er ook wel wat leuks vandaag. En dat gaan we zo meteen bespreken, maar nog niet. Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Ik denk wel dat je die nice vindt. Die komt zo meteen voorbij. We beginnen met de ex van Sierra. Ik heb het over Future.
1: Ik kom

Damn, het gaat snel. Voor je weet gewoon weer oktober. Maar ja, hoe dan ook. Weet je waarom het ook snel gaat? Vooral in de studio. Ik vind het leuk om hier te staan. Speciaal voor jou met de lekkere pokkels. Dus mijn tijd in de studio gaat ook heel snel. Dus laat staan de hele dag. Maar we gaan er niet over praten. Ik ben net begonnen. Dus dat is alleen maar goed nieuws. Over goed nieuws gesproken. Jay Huss, die komt ook voorbij. Dat is goed nieuws. Jason Derulo uit 2010. Ik ben benieuwd of jij van Jason houdt, man. Ik vind hem wel oké. Okay. Ik vind het alleen vervelend dat hij telkens zijn naam zegt. Ik bedoel, we know your name. Maar ja, oké. Okay. Maar hij komt zo meteen met What You Say voorbij. Maar we beginnen met een lekker uit 2000. Outkast, Miss Jackson.

are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.

Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden.

0: Zometeen hoor je een dame voorbij komen die enorm afgevallen is, man. Ik moet er een beetje aan wennen, want ik vond het mooi. Ze kreeg wel heel veel kritiek. Maar ik vond het wel mooi zoals ze was. En nu is het een beetje wennen. Maar ik begrijp ook wel, weet je, als je een artiest bent, je bent al heel snel, hoe zou ik zeggen, je hebt gewoon even een groot glas op je. En dan kan ik me wel voorstellen dat ze eigenlijk dacht van, weet je wat, laat me er iets aan doen. Ik heb het over Moily. Bij Shake It To The Max was het nog een lekkere, volle dame. Nu is ze, all skinny. Het staat er ook wel mooi. Maar like I said, het is even wennen. Maar gelukkig leidt haar muziek daar niet onder. Dus Shake It To The Max, die hoor je zo meteen. We hebben weer een lekkere Drake, maar dan featuring Future. Ran To Atlanta.
1: Get it poppin', man. Supporting our local talents.
2: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
1: Playing their new music on Galaxy Radio.

In het volgende uur ben ik zometeen weer terug met nog meer positiviteit, maar vooral

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Tina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are
9: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
12: Lucinda Sidak nog steeds hier bij Galaxy Radio. Heerlijke tweede uur, zodat je het inschakelt. Yo, more than welcome. Mensa en Ira Star, die hoor je nu voorbij komen.

0: stel dat je iets leuks gepland hebt op deze zondag. Deel het gewoon met mij. En dan kan ik het zo meteen misschien ook delen met de luisteraars. Stel dat je gewoon thuis aan het chillen bent. Hey, het mag ook. Ik vind het hoe dan ook gezellig als je me een bericht stuurt. You know, Lucinda's Doc via Instagram. En volg ook natuurlijk Galaxy Radio op onze Instagram page. En daar zie je nog genoeg leuks voorbij komen. Niet alleen van mij, maar ook van mijn collega's. Over leuke dingen die voorbij komen. In dit geval lekkere muziek, Fight en Tory Lanez. Beginnen we mee met Say It.
1: We are Galaxy Radio.
2: I do it for the streets.
3: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

Natuurlijk luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Het kan ook niet anders. Is the place to be, zeker weten. Mijn naam is Lucinda Sedok. En muziek. Goeie muziek heb ik voor je klaar liggen. Koen Mi, Schoolboy Q. We beginnen zo meteen met Usher, Lil Jon en Ludacris met Jay. Ik weet niet of je het gevolg had. Usher die toert momenteel met Chris Brown. En natuurlijk zijn de fans een beetje verdeeld. Either you love Usher or you love Chris Brown. Je kan ook van beide houden. Maar ze hebben natuurlijk een soort stukje waar ze een dame op het podium halen. En haar eigenlijk een soort van een sexy move geven. Ik weet niet of je het gevolg hebt. Deze dame was duidelijk een fan van Chris Brown. Dus toen Usher haar wou wijnen en dinen, deed ze zo droog. He did not like that. Maar het was wel echt een grappig momentje. Dus mocht je het niet, nog niet gezien hebben, zoek het vooral op. En ondertussen kan je genieten van zijn pokoe. Yeah. Peace.

Ik kreeg net een bericht door via mijn Instagram van Simon. En Simon zei, ja man, ik heb die tory gezien van Usher Lucinda. En het was gewoon fire. Ik denk niet dat ik zo beleefd was gebleven. Ik begrijp je, ik hoor je, Simon. Maar ja, als artiest moet je wel, anders wordt het een hele dure claim. En ik heb ook zoiets van, weet je, als jij weet dat jij geen Usher fan bent, let it go. Geef de kans aan iemand anders die er wel van geniet. Maar ja, ze heeft ook gewoon aangegeven, weet je, ik zag er goed uit en ik wou gewoon gezien worden. Simpel. Ja, yeah, everything for the gram. Dus in ieder geval bedankt voor je reactie. Distinct. Ik denk wel dat je die leuk gaat vinden. Die ga ik speciaal voor je draaien. Drake komt weer voorbij. En masterpiece van DaBaby. Galaxy. This is a masterpiece. What it do, it's your boy Baby Jesus, a.k.

0: Zometeen een nieuw uur hier bij Galaxy Radio, dus blijf vooral luisteren.
1: Ladies and gentlemen,
2: say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app
5: or online at galaxy.radio.
6: All I know, yeah, yo.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5% meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
12: We are
14: hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
16: This what we sound like, baby.
12: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
18: Mijn naam is Lucinda Sidok, laatste uur hier bij Galaxy Radio. We gaan er gewoon weer een mooi uur van maken. Kendrick Lamar, Squabble It Up. We beginnen met Wiz the MC, Show Me Love.
19: Testing, testing.
20: 3, 2,
21: yeah. We right back at it.
22: This is
23: It's On Again, come on.
24: Galaxy.radio.

babbel op. Trouwens, vandaag was het Sloterplasfestival. Ik heb het net niet benoemd, want ja, weet je, het is al begonnen vanaf 12 uur. Maar stel dat jij daar naartoe geweest bent en je wilt er iets over delen, laat even weten. Ik ben vorig jaar geweest, het was oké, het was oké. If you love some food, music, et cetera. Stel dat je nu dichtbij woont, volgens mij duurt het tot een uurtje of 8. Dan moet er waarschijnlijk nog wel iets leuks zijn qua activiteiten. Dus stel dat je dichtbij woont, ga er zeker naartoe. Stel dat je al geweest bent, laat me even weten hoe het was. Lil Baby Dead Fresh, yes he is. Die komt zo meteen voorbij. We beginnen met een poko uit 1999. Een heerlijke poko trouwens. Van Dr. Dre, the next episode.

0: Weet je, bij nader inzien, ik heb gezegd dat ik zou aangeven welke activiteiten er vandaag zijn. Maar ik heb een beetje rondgekeken, man. Of het is allemaal alweer bijna afgelopen, of er is niks bijzonders waarvan ik zou zeggen, ja man, jij gaat het sowieso leuk vinden. Ja. Je moet gewoon echt hebben van de zaterdag eigenlijk. De zondag is toch wel een dag waarop dingen heel vroeg beginnen en ook weer heel vroeg eindigen, omdat het natuurlijk een, ja, de volgende dag is gewoon weer een werkdag. Dus volgende week denk ik dat ik iets beter, ga doen. Ik had echt verwacht, want ik hoorde inderdaad hier en daar zoveel te doen. Ik denk, oh man, dat ga ik delen. En nu kijk ik naar die lijst, denk ik, you're not gonna like that. We hebben natuurlijk allemaal verschillende smaken, hoor. Dus don't get me wrong. Maar ik voel wel een beetje aan als ik kijk naar de muziek. Het feit dat je naar mij luistert, dan weet ik ongeveer wat je, waarvan je houdt en niet. Dus volgende week zal ik iets meer delen. En weet je, ondertussen zou ik zeggen, blijf gewoon lekker thuis, lekker in pyjama. Blijf gewoon lekker luisteren naar Galaxy Radio.
1: Real hot girls. Yeah, I'm in my bag, but I'm in his too. And that's why every time you see me, I got some new shoes.
2: Ah. Mwah. Legit. Hey.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Aura Check en Think met Million.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on

0: Wat ik nog wel voor je heb, is een leuk nieuwtje. Nou ja, eigenlijk een nieuwtje waarvan ik denk leuk voor haar, maar niet voor ons. Er is een vrouw in Amerika die heeft al 20 jaar lang dezelfde lotnummers gebruikt. Nu zou je denken, nee man, ik geef het op. En deze vrouw heeft gewoon bijna 2 ton gewonnen, man. Met diezelfde lotnummers. Kijk, aan de andere kant denk je, why not? Weet je, geduld is een schone zaak, maar ik heb die geduld niet, man. Je denkt, nee man, ik wil het anders aanpakken, maar hey, wellicht ben jij ook een persoon die altijd meedoet aan de loterij. Ik zou zeggen, wees geduldig. En wellicht win jij ook bijna 2 ton. En, hey, en mocht je in de prijzen vallen, laat me het gewoon weten, want ik heb je nu een goed idee gegeven. Maar nee, super tof voor haar. Super tof voor haar. Nicki Minaj, Moment for Life. Miss Nicki Minaj hebben we lang niet echt gehoord of gezien. Maar ja, she's still out there. Party Next Door, Die Trying. Maar we beginnen met Ira Star.
1: Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Straks na 7 uur, we in here. Met Fo Show, Bangers, Audie Cass en Angie Hill.

0: Ja, ja, time flies when you're having fun. Mijn tijd zit er hier bij Galaxy voor vandaag op. Maar niet getreurd, ik ben er gewoon volgend weekend weer. En hopelijk jij ook. Blijf hoe dan ook naar Galaxy Radio luisteren. En ik wens je alvast een hele mooie en gezegende week. En ik spreek je next weekend. Bye bye.
1: Y'all know what time it is.
2: Now.
3: This is new feature music.
1: Bringing you the exclusives first.
4: If it's new,
5: you get it first. Right here.
3: New music on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
12: Als aannemer, veel stress.
11: De man die door iedereen wordt begeerd.
12: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
11: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Wat was je van plan dan?
12: We praten thuis, oké.
11: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu in de bioscoop.
9: We are
17: hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
9: Let's go. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. This is We

0: Tina natuurlijk met Angie Hill en Aurea Cass.
1: Yes, yes.
0: Je weet wat we het doen elke week hier op Galaxy. Toffe muziek, toffe items. We hebben natuurlijk een damn homie, we hebben een unpopular opinion. We hebben een why you mad.
1: Ja, ik heb zeker een why you mad.
0: Oké, okay. En nog veel meer. Dus blijf tuned in
1: blijf
0: hier.
1: Blijf luisteren.
0: En laten we nieuwe muziek draaien van het Fat Joe album, Organized Rhyme. En we draaien Back It Up, right?
2: Yes, sir.
0: Pause.
2: You know how we
0: Let's
2: do it.
0: Let's get it in.
2: Ja, man. Let's go.
0: This is Organized Realm.
3: Let's go!
4: What's up, it's Coi Leray.
5: This Future.
6: Hey, what's up, this Chris Brown.
3: All the hits on Galaxy Radio.
5: Only station that matters, period.
3: We're doing it for the culture.

0: pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Yes, we in here. And whatever hell this week was. Or was it not?
0: Not. Hell of a week.
2: Yes.
0: Galaxy Radio, nog steeds we in here. Angie Hill, Aurier Cass, even show bangers. Wat is het gekste wat jij deze week hebt gezien of hebt meegemaakt?
2: ik ga terug, gelijk terug naar jou.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nee, ik heb twee mooie dingen meegemaakt. Ik ben naar de première geweest gisteren van Sugar.
3: Was
0: een aanrader.
3: Mooi.
0: Een aanrader, ja, ja. Man. Weet toch, we praten vaak in de vorm van een Nederlandse film en dan is de drempel vaak wat lager.
3: Uh-huh.
0: Maar sorry, ik vind het echt een hele goede film. Heel nice. Goed geacteerd door de hoofdrolspelers vooral. Maar ook alles eromheen. Ik denk dat dit een film is die vandaag in de bioscoop is. En ik heb het gevoel dat er dus te weinig promotie voor is gemaakt.
2: Mm. Ah, ja, ik heb niet gewoon meer credits bedoel
3: ik
2: je?
3: Ik heb de reclame wel vaak gehoord op Galaxy Radio natuurlijk. Yeah. Maar other than that, wat je zegt man, online en zo. Ik wist ook niet wanneer de première was.
0: Ja, nee, ik denk dat daarom beroep ik het ook. Ik denk dat het wat meer aandacht mag verdienen. En dat er veel mensen naar die film toe moeten om het in ieder geval te zien. En het onderwerp bespreekbaarder moeten maken eventueel.
3: Johan, ik wou je net vragen man. Wat voor gevoel heeft die film bij je achtergelaten?
2: Mooie vraag.
0: Ik denk dat huiselijk geweld sowieso, daar heb ik sowieso een mening over.
3: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat ze het heel goed in beeld hebben gebracht. Hoe dat kan ontstaan en hoe lang je daarin kan blijven, zeg maar. En ik wil eigenlijk niet meer veel vertellen erover. Want ik denk dat mensen gewoon die film moeten gaan zien. En zelf een oordeel moeten vellen over wat ze van de film vinden. Maar ook van die situaties. Want er zitten gewoon mensen, zijn waarschijnlijk mensen om je heen. Waarvan je het niet eens weet dat ze in zo'n situatie
3: precies
0: zitten.
3: Precies, ja, ja, ja.
0: Dat. Dus ik vond het, het was dubbel natuurlijk. Hele mooie film. Heel echt, komt heel,
2: kom
0: heel
2: binnen.
0: Echt over. Ja, kwam binnen.
2: Pas.
0: Maar ik
3: was op jou, was een perfecte pas.
0: Ze is getraind. Maar, en vandaag was ik dus bij een borrel van een nieuwe film die nu gaat starten. En die heet Social Lobby. Dus dat zijn wel twee mooie momenten waarvan ik denk van oké, we zijn bezig hier in het landje. Met in ieder geval meer mensen van ons voor en achter de schermen voor films.
3: Mooi. Dat is een beautiful thing.
2: Heel mooi.
0: Ja, dat. Maar het is binnen hell of a week en ik heb jou niet eens gevraagd.
3: Nee man, ik heb een mooie week gehad. Elke dag heb ik mijn 15.000 stappen gehaald, je weet toch?
2: Nou man, the dedication is real, I love that.
0: Is het niet 10.000? Is het niet 15?
3: Het is 10.000, ja, maar, 15. Ja, maar mijn aim is 15.
2: En dat is echt, dat is ongeveer anderhalf uur, hè? 10.000 is ongeveer anderhalf uur.
3: Oh, for real? Okay.
2: Zeker.
0: Hoe lang doe jij erover dan?
3: Gewoon de hele dag, man.
0: De hele dag.
2: Ja.
3: Ja, over de hele dag.
0: 15.000.
3: Ja, man, 15.000, man.
0: Shit, als je auto kapot is.
3: En als ik die 15.000... en als ik die 15.000 niet red, dan spring ik op die dingen, man. Op die loopband thuis.
2: Nice. Deze ik heb trouwens ook wat leuks meegemaakt. Ik had een bruiloft.
0: Huh?
3: Oh ja, ik zag het, man. Nice, man.
0: Ja, man.
2: En dat was echt indrukwekkend.
3: Ja, man. Ik zag die dansen en alles.
2: Ik was daar, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik was eigenlijk echt om de indruk. Ja, ik kan er echt over doorpraten. Het was zo nice.
0: Het zag er wel mooi uit.
2: Het was fantastisch.
0: Het zag kapot. Ja. Het was fantastisch.
3: Ja, man.
2: Ja.
0: Ik wil nog wel van andere switch.
2: Ja.
0: Top dat je bruiloft zo geweldig en fantastisch was. Hey. Vet die 50 kan stappen.
3: Ja, man,
0: maar weet je wat we ook hebben meegemaakt deze week? Is dat Lil Durk is vrijgesproken van zijn murder for hire zaak.
3: Ja, man. Beautiful thing.
0: Is dat een beautiful thing?
2: Zijn jullie daar enthousiast over?
0: Wie is jullie?
2: Jullie.
3: Nou, jeetje toch, laat me het zo zeggen. Jeetje toch, voor de fans is het a beautiful thing. Maar ja, de andere day, jeetje toch, die mensen rappen over die shit toch, jeetje toch.
0: Ik denk dat het heel dubbel is. En ik denk dat we het ook al hebben besproken tijdens deze show.
3: Ja,
0: ik denk dat het heel dubbel is. Ik denk dat het, aan één kant wil je geen zwarte man de gevangenis in hebben. En het beeld van de straat en de staat, van de staat winnen is ook een ding. Maar aan de andere kant, als jij een van de slachtoffers bent of een van de nabestaanden bent.
3: Dan
0: is dit niet leuk nieuws.
3: Facts.
0: Dus ik denk dat het gesprekken zijn die we sowieso als community moeten gaan bespreken. Maar aan de andere kant, echt ergens heb ik, en ik hoorde het iemand zeggen in een podcast van de week, een soort van kleine OJ-gevoel. Van shit, we did it. We made it.
3: Ja.
0: Dat hoorde ik van de week. Ergens. En ik dacht van oké. Maar ik denk dat het enige ding is, we moeten het denk ik vaker over hebben van hé, wat is de overwinning nou echt?
3: Mm-hmm.
0: Mm. Ja toch?
3: Ja, ja, ja.
0: En aan de andere kant, hij zit nog steeds vast voor een andere zaak die in oktober begint.
3: Ja, 5 dus oktober beginnen ze met die. Ja,
0: dus, die, dus hij zit nog wel vast. En is dat dan echt de winst?
2: Ik zou me er echt in, eventjes in moeten verdiepen, to be honest. Maar als de luisteraars luisteren en hun mening erover willen geven, kunnen ze altijd bellen naar het nummer 0850292222.
0: Kan je het nog eens herhalen, het nummer?
2: 0850292222.
0: Oké, top.
3: Nice.
0: Een ander ding deze week, wat ook headlines heeft gepakt, is onze grote vriend. Tenminste, jullie grote vriend, want jullie vonden hem zo vet. Macklemore.
2: Ik vind één nummer vind ik heel erg vet. And that's it.
0: Hey, toffe peer. Vind zijn muziek niet vet.
2: Oké,
0: maar toffe peer. Voor de acties en de manier hoe hij staat voor gerechtigheid. En daar een statement maakt on stage. Heeft er wel voor gezorgd. Hij heeft Free Palestina geroepen. Mm-hmm. En hij heeft daar een heel betoog voor gehouden. Mm-hmm. On stage. Tijdens hij is het voorprogramma van Ed Sheeran.
2: Ja.
0: En doordat hij dat heeft gedaan, is hij van de tour afgekikt.
2: Ah. Ja.
0: Wat vinden we daarvan?
3: Is er
0: on stage ruimte voor statements, politieke statements?
3: Ik zeg je heel eerlijk, ik heb het de hele week gevolgd, want uiteindelijk zijn band heeft hem ook verlaten en iedereen van de tour is gewoon gequit.
0: Ja, alle mensen hebben het voorprogramma.
3: Ik vind Ed Sheeran heeft geen backbone, weet je? En wow. Ik wil het, geen backbone man bro, dat is mijn opinion. En ik breng het helemaal terug naar back in the days als ik kijk naar een Michael Jackson.
0: Mm-hmm.
3: Denk je dat je Michael Jackson had kunnen zeggen, deze man wil ik niet mee, omdat hij dit en dat zegt over peace en al dat soort dingen? Hell no. Kijk, eventually they killed him, hè? MJ, ja, je weet toch?
0: Prijs.
3: Snap je? Maar, nee man, ik bedoel van...
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat de juiste statement, muziek is daarvoor gemaakt. Ik denk dat het voor verbroedering is, entertainment. Maar ik denk dat er, als er een message in zit, dat is het allerbelangrijkste. Want we moeten bij elkaar komen. En we weten dat er allemaal narigheid gebeurt in de wereld. En vooral in dat stuk van de wereld.
3: Mm-hmm.
0: En we weten ook met z'n allen hoe oneerlijk dat is. En hoe oneerlijk dat gaat. Tenminste, ik weet niet of iedereen ervan op de hoogte is. Maar als je erin verdiept, dan het beeld alleen al is al heel schuin. En als iemand zich daarover uitspreekt en dit zijn dan de gevolgen, is het altijd gewoon heel sneu. Vooral, want ik denk dus dat er een aantal dingen zijn die veel belangrijker zijn dan... en dit zeg ik met heel veel respect, dus kom niet voor mijn nek. Pause. Is... het stuk land waar ze dus al die jaren voor vechten is echt heel belangrijk. Maar de kindjes die daar komen te overlijden.
2: De dupe van zijn.
0: En ik denk dat stukje onmenselijkheid in deze discussie... Die
2: dat raakt iedereen.
0: Ja. Dat raakt iedereen. En ik denk dus dat om daarvoor uit te komen, op welke manier dan ook, dat je daar niet gestraft voor moet worden, maar juist voor moet worden geëerd. Hoe gaar die muziek ook is.
2: Mooie afsluiting.
3: Ja, man.
2: Ik kijk naar Oreo.
3: Ja, man. We got more music.
0: Yes.
3: Cut Nuff met Dior. Die was speciaal voor jou, want jij zei
2: ja,
3: nog...
2: Ja, die vind ik leuk.
3: Ja, man.
2: Ja, die vind ik heel leuk.
0: Cut Nuff, hè?
3: Nooit goed, dus...
0: Dior is mijn neefje, wist je dat?
2: Nee, weet ik niet. Maar zijn muziek hartstikke leuk.
3: Ja, man. So, let's get it. We zijn hier tot 11 uur. Stay motherfucking tuned, man.
2: Yes.
3: Yes.

0: homie.
1: Damn, homie.
0: In high school, you was the man, homie. What the fuck happened to you?
1: Yeah.
0: We zijn weer aangekomen bij Damn, homie. Een segment tijdens deze show. Waar we iets hebben gezien afgelopen week. Of in de afgelopen periode. Waarvan wij dachten, damn, homie.
1: Damn, homie.
0: What the fuck happened to you?
1: Ja.
0: En ik geef jou vandaag het woord.
1: Ja, deze damn homie gaat over de 22-jarige wereldkampioen Joanna Wietzik. Wat is er gebeurd? Afgelopen week had zij een Hyrox-wedstrijd. En tijdens die wedstrijd kreeg ze last van haar darmen. Ik kijk even niet naar jou. Ja. En heeft ze daar spontaan diarree gekregen. Nu is zij doorgegaan met de wedstrijd. En het internet is een klein beetje verdeeld. Dus ondanks dit is zij eerste geworden. Het internet is een beetje verdeeld.
2: Tuurlijk word je eerste.
1: De ene kant van het internet zegt van, ze is gewoon een topatleet. Uh-huh. En je gaat gewoon door. Het gebeurt ook bij wielrenners en marathonlopers. En je gaat gewoon door. Je toont karakter en doorzettingsvermogen. En de andere kant van het internet vindt het eigenlijk best wel kwalijk dat zij is doorgegaan. Want de deelnemers achter haar moesten ook nog de apparaten gebruiken. En de track waar zij ook burpees heeft gedaan. Dus de meningen zijn daarover verdeeld.
0: Maar wat is de mening dan precies? Sorry, wat vinden ze? Dus dat het dan onhygiënisch is? Wat mis ik?
1: Ja, dat is dus onhygiënisch. En ze hebben een roeiapparaat, die heeft zij als eerste gebruikt. Daarna moesten andere competitors.
2: Heb je die foto gezien,
1: en die foto's, het is natuurlijk dit. Niemand wil dit in het openbaar. Dus dat gezegd hebben.
0: Ik ga een vraag stellen die misschien best graphic is.
1: Oké, nou kom maar op.
0: Zij heeft dus zeg maar zo'n aanval gekregen. Last van de darmen, ze heeft diarree.
1: Ja.
0: Heeft ze poep meegenomen op het?
1: Het liep tot liep aan gewoon haar benen.
0: Jullie hebben
1: het
0: gezien,
2: bro. Foto's en everything, bro.
1: En details van wat ze heeft gegeten waren terug te zien. Bij wijze van spreken. Het is best wel een ding.
2: Je moet nagaan. Uiteindelijk is het nog opgedroogd, alles. Je blijft doorrennen. Circulatorisch. Hey, ja, man.
0: Kijk, als ik jullie dan zeg maar zo hoor. Ik ben blij dat ik het niet heb gezien. Laten we daar even starten.
1: Ja. Ik kan je het zo meteen laten zien. Maar
0: ik hoef het niet te zien.
1: Het is vreselijk voor haar.
0: Ik wil één ding zeggen. Maar jullie kennen zoveel details dat jullie. Enige vraag die ik heb voor jullie is dat jullie best wel lang hebben doorgekeken.
1: Ik heb het gewoon echt. Het was al over het internet. Ik heb het gewoon wel echt gezien. En zij heeft daarnaast ook een foto gepost van a win is a win. Daar heeft.
2: Paolo.
1: Nee.
2: Daar
1: heeft ze heel veel backlash voor gehad. Uiteindelijk heeft zij dus ook een officiële statement gezegd van hey sorry dat ik mensen heb benadeeld. En Hyrox heeft hun regels aangepast. Mocht iemand nu overgeven of in zo'n situatie terechtkomen, krijgen ze penalties. Dus,
0: wat zijn de penalties dan?
1: Straffen.
2: Ze is nu ook geband, toch? Of zo,
1: ze neemt ook nu even een break van social media. En dat,

0: ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Nou,
1: jongens,
0: begrijpen.
1: Er gebeurt te veel. En enige ding is wat ik wil zeggen is dat het hartstikke smerig is. En inderdaad, ze kan ook nog andere mensen infecteren.
2: Ja. Maar weet je waarom ze door bleef rennen? Omdat ze heeft, zat al 3 keer achter elkaar nummer 1 gewonnen en ze wilde gewoon de vierde hebben.
0: Ze is wereldkampioen.
2: Jee toch.
1: Ja, ze is de shit.
2: En je was bekend om, de 3 keer winnen achter elkaar.
1: Ze is de shit.
2: En nu ben je bekend onder, being the doo-doo girl.
0: Ja. Goed, in ieder geval, zou jij doorgaan met rennen?
1: Na haar bedoel je?
0: Als haar.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ik denk het ook wel, maar inderdaad, ik zou dan zeg maar niet... Ik zou niet doorrennen met poep aan mijn been, zeg maar.
0: Nee, precies. Goed, laten we de luisteraars vragen. App ons op het nummer 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
1: Inderdaad, daar kan je op appen. En ook...
3: We are Galaxy. This is hip-hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar. Hey.
4: Gucci. It's your favorite girl, Kelly.
3: This is where the biggest stars come to play.
5: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.
6: Yes, on the beat.

0: Why you mad? Welcome back, man. We in here, hier op Galaxy Radio. Audio Cast in the building, Angie Hill in the building. Mijn naam is nog steeds de show Bangers.
1: Yes.
0: Angie Hill, why you mad?
1: Ja, ik zag afgelopen week wat voorbij komen. Er is in Delft zijn er meerdere aanrandingen geweest en zijn meiden van hun fiets afgetrokken. En de burgemeester heeft toen gezegd van als advies, meiden, vrouwen moeten eigenlijk opgeroepen om meer samen te gaan fietsen. En daar kan ik heel boos van worden, omdat ik dan bij mezelf denk van, waarom wordt er geen klopje gestart op die mannen die dat doen?
0: True.
1: Waarom bestaat
0: True.
1: Er geen castratiewet voor deze honden?
0: True.
1: Waarom wordt er niet... Ik kan daar heel boos van worden. Dus ik vind dan oproepen voor vrouwen, dat jullie samen moeten fietsen. We moeten eigenlijk kijken naar waarom de vrouwen überhaupt niet kunnen fietsen. So, that's why I'm mad.
0: Ja, en terecht. Terecht. Ja. Ik heb er eigenlijk niks aan te
1: voegen. Nee, het zou er moeten nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen.
0: Ja.
2: Ik denk van, waarom zou dat moeten omdat andere mensen zich
0: Precies.
2: niet weten te gedragen?
1: Ja.
0: Ik denk dat het een heel groot probleem is wat al jaren speelt. Wat zijn... Even een serieuze vraag, hè. Dus wat is een serieus ding wat we kunnen doen tegen dit? Hoe kunnen we die gasten pakken en laten stoppen met deze shit?
1: Nou ja, ik zou bijna denken van als de politie het niet aan kan, dan hebben we altijd nog topsporters die misschien ook ingezet kunnen worden om deze... Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar dit is wel een probleem.
0: Mm-hmm.
1: En het kan niet zo zijn dat iemand anders kind, dochter, zusje, moeder, whatever, niet veilig kan fietsen. Gaat het? Nee, sorry.
0: You're right.
2: No, ja. Nee man. Nee, je weet toch...
1: Echt.
0: Sprakeloos. Want,
2: precies, ja.
0: Sprakeloos. Want iedereen heeft vrouwelijke familieleden, vrouwelijke vrienden. Misschien wel kinderen. Nichtjes. Ja.
1: En het lijkt ook alsof het steeds vaker oppopt. En dat vind ik gewoon... Ja, ik kan er gewoon met mijn pet niet bij. That's why I'm mad.
0: Het is een big issue. Die al jaren bestaat. En nog steeds geen oplossing voor. Dus daarom dat ik ook vroeg van... Hey, kunnen we kijken naar... Een oplossing. Moeten deze jongens opnieuw worden opgevoed? Moet de nieuwe generatie opnieuw worden opgevoed?
1: Ja,
0: wat moet er gebeuren?
1: Ik weet het niet, maar dit is het niet.
2: Volgens mij, als je gewoon, weet toch, als er eerst een paar mensen worden aangepakt, weet toch, en mensen zien de consequenties,
0: mm-hmm.
2: ik denk dat je dan een aantal mensen wakker schopt.
1: Maar dan moeten er dus eerst een paar slachtoffers zijn, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.
2: Nou nee, daar heb je wel gelijk in.
0: Ik denk sowieso, en big shout-out naar Jobam, en dat is misschien ook wel heel belangrijk, maar ik denk dat we sowieso een oproep moeten doen naar alle mannen, alle jongens, om in ieder geval eerst naar hunzelf te kijken en op te houden met deze bullshit en die verantwoordelijkheid, zeg maar, daar te laten starten. Ga goed om met vrouwen. En ik denk dat iedereen wel weet hoe dat moet. En ja man, controleer jezelf man.
2: En niet eens alleen jezelf, hè.
1: Ja,
2: controleer je, toch?
1: Omgeving.
2: Je people around
1: everything.
2: You as well.
0: Ja, neem die verantwoordelijkheid. En be a man, zeg maar.
1: Dat.
2: Real talk.
0: Ja,
2: dat.
0: Man. Laten we.
1: Ja.
0: Angie.
1: Ja.
0: Misschien moet je het nummer
1: nummer. Het nummer waarop je kan bellen is 085-029-2222. 085-029-2222. Stuur ons een appje. Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. We in here. Warrior.
2: Hey, you Let's know go. It. Hey, next one coming up. Jane, D2F. Let's get it.

0: bringing them old school joints back.
1: Can I get a yes? Yes!
0: Playing you the songs you might have forgotten, but we in here already know how to break it down for you. On Galaxy Radio.
2: Yes, sir. A is still tuned in with...
3: For sure, bangers, we in it!
2: And Angie Hill, of course. Hey, hey, je hoorde net een lekkere classic.
4: Heb je je eigen naam nou gewoon niet gezegd?
2: Huh? Oh ja, Maureen Cass, my bad, my bad, my bad, my bad. Ja, ja, ja. We still here, we in here. Hey, je hoorde net een lekkere classic. Drake met Lil Wayne, The Motto. Heerlijke tune.
4: Air day.
2: Ja, toch? En het is weer tijd voor een lekkere classic. En ik heb voor deze week, heb ik van Nederlandse bodem...
5: Oh.
2: Extince, viervoeters. Heerlijke tune. Video back in the days, toen ik het zag op de box en TMF. Was voor mij mindblowing gewoon.
4: Ja, man.
2: En jeet toch, we in here is het gewoon een perfect platform om dit weer te spelen. To ja, bring
4: man.
2: It back.
4: Ja, man. Big dus, Simon Extince, man.
2: Ja, man.
4: Prince Extince.
2: So you know how we do it on Thursday van 9 tot 11. We in here. Let's get it. Viervoeters.

s'avonds zei ze, hey, je moet nu wel naar huis, dit is niet langer meer je thuis. Ik zei, dat is cool, dook in mijn capuchon, bedankte netjes voor alles en stiefelde naar het station. Maar onderweg dacht ik, mijn schotten, dat is bij de hand. Ik

0: Pay see us done.
1: It's a Galaxy throwback.
0: Take them back, back,
1: throwback.
2: Ja, man. Teruggebracht.
3: Ja, man. Ja. Echt, man.
4: Ik weet niet of jullie mee hebben kunnen kijken, maar het was hier echt heel erg gezellig. Ik heb drie mannen om me heen, die waren gewoon aan het dansen. Het was fantastisch.
3: Ja, man. Ja.
2: Het was fantastisch.
3: Nee, man. Ja. Maar deze trek.
4: Nee. Maar goed, maar, door jullie nu wel.
2: Ja, man. Nee, ja. Doe je Google, man. Hè. Hey, man, ga deze checken, luisteren.
4: Ja, ik ga checken.
2: Het is volgende... sowieso zeg maar de code, een van de grondleggers.
4: Volgende week kom ik terug en dan kan ik er wel mee zien.
3: Ja, hey, maar wat je net zei eigenlijk, is volgens mij een van de eerste tunes die in de top 40 kwam of zo?
2: Ik denk deze of Carl of Kwam was een van de eerste tunes volgens mij die in de top 40 Nederlandstalige hip-hop.
3: Ja, man. Crazy. And he really did it with that one. Je weet toch? Dus nee, man. Ik heb nog een andere classic. Skilo, I Wish.
2: Shit.
3: Jongen. Ja. Je weet toch, when I bring back them classics.
4: Ja, kom maar door.
3: We bringing back the classics.
2: Ik zou naar MTV, TMF.
3: Ja, man. Heel toevallig hebben ze deze tune laatst ook geremaked voor die film Goat. Cartoon die ze hebben gemaakt. Deze tune, Skilo, gaat eigenlijk over een... is een storytelling song over een guy die eigenlijk gewoon klaar klein is, weet je toch?
2: Kort.
3: Ja, short kort.
2: Short
3: ja. Dus let's get it. This is Skilo with I Wish. Enjoy.

0: This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is
0: a Galaxy.
3: Ja man, was Kilo.
4: Oh, was Kilo. En ja. Die kennen het wel.
3: Ja,
2: ja, ja, heb ik een hele leuke, gezellige hokkel. Echt heel leuk.
4: Heb je schat of something?
3: Nee, maar ik heb nog niks ontvangen.
2: Ik ga nog een keer het nummer opnoemen. Mm-hmm. 085-029-2222. En als je belt, word ik echt super enthousiast. Want dan begint hier het licht te flikkeren. En dan wil ik rennen naar de telefoon. Bel ons.
3: Wees gezellig. Doe gezellig.
4: Word je nooit gebeld, Angie?
2: Nee.
4: Oké. Okay.
2: Dat is niet waar.
4: Fire, man. Komt wel goed, Angie. Komt echt goed. Luister, luister. Straks in de tweede uur hebben we natuurlijk ook een gast. Dat heb ik niet eens aangekondigd. Maar we hebben Yves Laurent in de building.
3: Jongen.
4: Ja, even met ons chillen. Komt ook met ons meepraten. En misschien wel dingen vertellen over zijn nieuwe project. En wat hebben we nog meer trouwens in de tweede uur?
3: Of course, ik heb een paar nieuwe tunes.
2: En natuurlijk hebben we
3: Angie, hè?
4: This is yeah. To the streets and unpopular opinion.
2: Yes.
4: Shit, man, Angie, je bent aan het gaan, hè?
2: Ik ben een beetje aan het gaan, ja.
4: Hey, bel jullie, Angie, hoor.
2: Ja, bel mij.
3: Dat zeg ik nogmaals, doe gezellig.
2: 029-2222. Okay. Gezellig.
4: Ja, man. Let's go out.
3: Ja, man. French Montana, Max B, ever since you left me. And we'll be right back. Stay tuned.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: We are Galaxy Radio
14: on FM, DAB, and in the free radio app.
15: This is Trace, and whatever she do, they bite. I like take her down, and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trace, and whatever she do, they bite.

0: Radio app.
1: We are.
2: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
0: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
2: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. Full show bangers. Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.
3: Wij kennen andere soort ondernemers. Klaas Bruinsma, Cor van Hout, Gwyneth M. Ik zou Hoorleder ook zeggen, maar zijn zus zegt hij is een matennaaier. Dus we skippen hem. En volgens het OM is Piet W. een hele hoge Piet in de havenstad.

alles wat we doen illegaal, dat is heel brutaal. En volgens het OM heb ik geen respect. Zeg die hele OVJ, hou je bek. Zat vaker terecht dan onterecht, want ik ben niet perfect. Ben de eerste die zegt, bracht dope naar de flats. Gaf cash uit aan straps, hoorde stem verlangen in mijn hoofd. Rasta, wat loop je nog te stinken in je bed? We hebben pap nodig, is je hoofd niet heet?

ook zeggen. Maar ineens werd hij kroongetuige wat de slangen zetten. En volgens het OM is IB een heel hoog gebied in de havenstad. En volgens het OM was ik bezig met alle soorten ramen en niet eens voor de glazen was. Ik ben moe van rechercheurs die eigenlijk.

0: hem hebben we geen respect. Zeg die hele OVJ, hou je bek.
1: Man, what up, though? This is Big Sean.
2: What's up? It's Summer Walker.
3: What up? It's Nelly Chopper.
4: And we are Galaxy Radio.
5: That's right. Welcome back. We in here. Here op Galaxy Radio. NGL in the building. Orient Cash in the building. Mijn naam is nog steeds voor show bangers. En is altijd. We in here.
6: Yes.
5: En onze gast is inmiddels gearriveerd. Isla Ron in the building.
7: Welcome, welcome, welcome.
5: En wat ik hem net ook zei, en ik ga hem niet op de spot zetten, maar bro, deze guy is altijd een soort van mysterieus. Hij kwam binnen, het licht begon te flikkeren, het werd eng, alles. En nu zit hij hier. En is, maar mensen weten niet, hij is altijd zeg maar zo serieus, maar als je met hem praat, that nigga funny. Scherp. Maar zelfs hoe ik dit nu zeg, en als je meekijkt, zie je dat hij geen kick maakt.
6: Ik kan dat beamen.
7: Waarom is dat?
5: Ja.
6: Hij is gewoon aan het chillen.
5: Hij is aan het chillen?
6: Ben je aan het chillen?
7: Observeren.
6: Observeren, nog gevaarlijker.
5: Maar laat.
7: Gotta read the room, gotta read the room.
5: Precies, ja, maar omdat Angie dat heeft gezegd, laten we weer naar een segment gaan van Angie.
7: Hey.
5: Ja, man.
6: Hey, ik wil ook nog eventjes zeggen, kan ik nog even snel wat zeggen? We hebben net gebeld.
5: Oh ja.
6: En we kregen een shout-out van een luisteraar en dat was echt fantastisch. Alleen we weten nog niet hoe het werkt in de studio, maar we komen erachter en blijf vooral bellen.
5: En dat is goed, want Angie is dus nu gebeld, dus is eindelijk gebeld.
7: Ze is blij.
5: Ja, man. Maar laten we naar dat segment gaan.
7: Ja, man. Nou. Let's go.
8: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating. No following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
6: Ja,
5: don't stay quiet.
6: Dat ik heel veel mensen hun harten ga breken en misschien wat gaan trappen op een paar tere zieltjes.
5: Oh shit.
6: Maar mijn unpopular opinion van deze week is dat ik vind, ik ben bijna bang om het uit te spreken, maar ik vind dat als je boven een bepaalde leeftijd bent, rond 28, 35, daar in die trans, dat jij niks, maar dan ook niks, hebt te zoeken op Snapchat.
7: Ja, ik ben sowieso niet echt actief op Snapchat, dus ja.
5: Ik voel me aangevallen.
7: Ja,
6: ja, dat dacht ik al. Ik zei toch, ik ga mensen hun harten breken.
5: Nee, je breekt mijn hart niet, maar ik voel me aangevallen.
6: Oké. Nou,
5: maar waarom niet dan?
6: Ja, is dat niet gewoon een app die we gewoon met z'n allen hebben gekut toen we 25, 24 waren, zeg maar?
7: Hè?
6: Was niet
5: bij die meeting.
6: Nee, was niet bij die meeting. Nou goed, ik vind gewoon, dat is mijn unpopular opinion. Hij is onpopulair ook. Wat doe jij op Snapchat?
9: Ook voor artiesten.
6: Ook voor artiesten verdienen geld mee?
5: Ja.
7: Kan, ja. Advertisement.
5: Ja.
9: Zo vervolgens heb ik. Maar okay. Ik denk wel dat er een paar zijn die geld mee dat kunnen verdienen.
6: Ja, misschien een uitzondering. Maar gebruik jij Snap?
9: Voor promo.
5: Ja, voor promo. Ik ook.
6: Ja, ook voor promo.
5: Het is de perfecte manier om mensen te bereiken.
6: Is dat zo?
5: Als ik ga het nog mooier maken.
6: Mm-hmm, maak het mooi.
5: Ik hou niet van WhatsApp. Wist je dat?
6: Nee, dat wist ik niet.
7: Heb ik gemerkt, want die man reageert wanneer het om uitkwam.
5: Ik hou echt van bellen. I'm old school like that. Maar ik maak eerder een Snap open dan mijn WhatsApp.
6: Ja, ik merk dat niet.
5: En ik merk, als ik promo doe, dus als ik een feest promote of een single promote of deze nieuwe radioshow hier elke donderdag van 9 tot 11 op Galaxy, dat mensen die wel openmaken en dat ze het wel binnenkrijgen. Dus ik vind Snap nog heel handig.
6: Okay,
5: dus nou, inderdaad onpopulair.
6: Zeker onpopulair, dat zeg ik ook, ja.
5: En jij? Heb jij Snap?
9: Ja toch.
5: Gebruik het dagelijks?
9: Promo gewoon.
6: Ja.
9: Even promo, maar niet...
6: Niet als communicatie.
9: Ja, communicatie iets minder.
6: Ja.
5: Wow.
6: Oké, nou goed, misschien kunnen we dan concluderen dat ik het in ieder geval niet gebruik, Orie wel.
5: Maar misschien zijn er andere mensen die het wel gebruiken.
6: Ja,
5: dus
6: maar
5: zijn er
6: gebruiken heel eens. Veel mensen gebruiken Snapchat.
5: Maar misschien zijn er heel veel mensen die het niet gebruiken. Roep ze op, laat ze je steunen.
6: Bel me weer.
7: Bel me weer.
6: Op het nummer 085-029-2222. 085-029-2222. Je luistert naar Galaxy Radio. We in here.
5: Woe!

0: hottest tunes for your eardrums.
1: Yes, sir. Man, we zijn nog steeds hier, man. We in here. Nog een uurtje te gaan.
2: Mm-hmm.
1: Bijna 11 uur. En I got a lot more music. Er is iets op mijn pad gekomen. En ik wil het graag met jullie delen. Deze pogel kwam random op mijn story via Instagram. En ik dacht bij mezelf van, what the hell is this? Ik zag een white dude. Ik zag een naam. Sjoerd. En ik dacht bij mezelf, oké. Sjoerd met een T trouwens. Maar ik hoorde die tune.
2: Ja, hey. Mij kan je voor de gek houden hoe je wilt, hè.
1: What?
2: Sjoerd heeft gewoon een bag betaald aan jou om zijn pokoe te
1: doen. Oh nee man, nee man. Was het maar waar, jongen. Was het maar waar. No payola over hier. Je weet toch? Maar nee man, ik had deze tune gehoord. En ik dacht bij mezelf van, hey, als deze man zijn marketing goed aanpakt, is dit een tune die heel breed opgepakt gaat kunnen worden in Nederland. So, you already know who's playing it first.
2: We in here.
1: Not though, not with that energy. Oh ja. Ja. Oké, nou, ik ga niet veel praten. Dit is Sjoerd. Weide.
2: Hey, liever is het tof, man. Want alles wat je nu hebt gezegd,
1: no. Kijk,
2: je
1: toch?
2: Zeg maar.
1: Kijk, dat is dat ding toch? I say whatever I wanna say and I play whatever the fuck I wanna play. Yeah? En dit is een pokoe die ik zeker wil draaien. Jullie gaan denken, hé, hij is apart. Maar no man,
3: ik
1: als jullie
3: hier
1: toch, like music lovers, we gon' fuck with this man. Dus bij deze, you know who's playing it first, is Sjoerd Weide. We in here, let's motherfucking get it. Yeah.

0: best senses the vibe.
1: Bang through the streets.
0: Noticing what is going on in the streets.
2: Yeah, we're about to get into this new record.
3: Bang out with the old into the new with that banging ass hip hop.
4: Hey, yo, Aurier. Tell him what's really good, playa.
5: Ja, man, dat was shoot met Weide, man.
6: Ik vond het heel erg gezellig. Ik zie het al helemaal voor me als achtergrondmuziek.
7: It was not bad.
6: Ja,
7: het
6: is echt heel erg leuk.
7: Goede keuze.
5: Ja. Shit, ik zeg je eerlijk, man. Jeet toch. Als we over een jaartje kijken naar die tjoe van... hij is aangeslagen. You already know.
6: We playing it first. Dit kan echt wel een viral feel good.
5: Ja, man.
6: Ja, echt
7: wat
6: wel.
7: Wat vond Ys ervan?
6: Ys, wat vond jij ervan?
8: Slecht, man.
6: Ja, dat was leuk.
8: Wel mis ik al. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet.
6: Ik ook.
5: Ja, man. Ik zou zeggen, go check him out. En ja, man. Next song that I'm going to play is YGN Kami. Deze is bij mij terechtgekomen. Omdat morgen moet ik optreden bij een Benefiet concert. Benefiet concert voor de erge stormen in Indonesië. Mm. Ze gaan geld ophalen. En er zijn een paar artiesten die daar moesten optreden. Dus ik deed een beetje mijn research wie allemaal moest optreden. Naast mezelf, of course. Samen met DJ Game Over. Mm. Jeetje toch? En ik zag deze guy en ik hoorde zijn pokoe bloot. En ik dacht, ja man, hey, I like this vibe. Jeetje toch? En zoals ik het net al zei. I say whatever I wanna say and I play whatever the fuck I wanna play. So, bij deze hebben we Bloat bij YG and Kami. And we in here. Let's get it.

0: Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip hop. Yeah. Galaxy. Yes, sir. That was YGN coming with Bloat.
1: Dat was beter.
0: Ja, oké.
1: Veel beter.
0: Ja, ja, ja. It's a personal opinion.
1: Yeah. Precies, nee, dit vond ik hard.
0: Ja, ja, ja. Straight bars, je weet toch, I like that hip-hop shit. Mm-hmm. Dus ja, man.
1: En jij?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het leuk.
1: En jij, Yves?
3: Spoeien.
1: Oké, Yves. Oh. Jullie toch hier zit, en wat ik net ook al zei in de intro. Je bent zo lang in de game. Je bent een game binnengekomen met een collectief, de Fellas. Uiteindelijk solo gegaan, heel lang nog steeds independent en dan nu zeg maar een getekend.
3: Ja, niet meer.
1: Niet meer?
3: Nee.
1: Het project wat je laatst hebt uitgebracht is het laatste project.
3: Ja.
1: En oké, voordat we daar komen, hoe was het verschil van independent naar een label?
3: Ja, dus dat was gewoon iets wat ik zelf sowieso wel weten.
1: Ja.
3: Zeg maar, wat het verschil is. Of het meerdere deuren voor me gaat openen of niet.
1: Ja.
2: En? Heeft het meerdere deuren geopend voor jou?
3: Ja. Ja, in zekere zin wel. Het eerste album was ik genomineerd voor Edison. Dus ik weet niet of dat zou gebeuren als ik het independent had gereleased.
2: Nice.
3: Dus ja, dat blijft sowieso een... Ja, precies.
0: Je hebt een bepaalde deur opengemaakt.
3: Denk het wel.
0: Ja.
3: Toch wel.
0: Ja.
3: Voor de rest, ja, ik ben zo lang independent dat het, zeg maar, mij niet, ik hoor zeg maar verhalen van andere artiesten.
1: Ja.
3: En dat zijn dingen wat mij minder stoort, omdat ik zeg maar altijd zoveel zelf heb gedaan, dat als iets niet opgepakt wordt, dat het sowieso gedaan wordt.
1: Dus, ja, dus als er dingen niet willen opgepakt bij het label, pakt hij het zelf op met
3: ja.
1: Het team, bedoel je dat?
3: Ja. Okay.
2: En wat zijn de tegenslagen die je ervaart als... Ja.
3: Als
2: zelfstandige, dus zonder een label. Waar loop je tegenaan?
3: Ja, ik denk dat het grootste ding is, ik denk financieel, voor de meeste artiesten die independent zijn.
2: Omdat je dan een stuk zelf moet financieren, hebben we dan ook videoclips, hebben we
3: eigenlijk alles.
2: Over studiotijd.
3: Mix, master, alles gewoon van begin tot eindproduct. En dat kost best wel veel geld.
2: Ja, en waar praten we dan ongeveer over? Nee, ik ben echt serieus benieuwd. Hè. Wat kost het mixen bijvoorbeeld?
1: Wat kost een heel project? Laten we het zo doen.
3: Een heel project?
1: Ja.
2: Kan ik met 5000 euro project kopen?
3: Ja,
2: laten we
3: zeggen 10 nummers. 10 nummers. Ja, dan kom je er wel. dan kom je. Met 5000 euro kom je er wel.
2: Oh, nou dat is oké.
1: Okay. Ja.
2: Dat is wel oké, okay,
1: ja, maar...
2: denk ik.
1: Even voor mij weer terug, dus van hey, die switch, daar heb je eigenlijk niet per se iets van gemerkt, alleen misschien financieel. Dat het wat makkelijker ging om die dingen te doen. En die Edison.
3: Ja, je hebt meer handen, zeg maar.
1: Ja.
3: Die jou helpen.
1: Ik kan me voorstellen van hoe dat is gegaan bij het label, dat ze nu wel iets hadden van hey, we willen met je verder, maar heb jij dus nu het gevoel dat je niet verder wilt?
3: Dat weet ik nog niet.
1: Oh shit, die onderhandelingen lopen nog.
3: Ja, we gaan nog zitten.
1: Om de tafel. Oké, nee, maar je zei het nu niet meer. Dus ik denk van, oké, je hebt al een keuze genomen. Maar dat is dus niet zo.
3: Nee, nog niet.
1: Oké, zijn er andere labels die hebben aangeklopt?
3: Ja, ze weten niet dat ik independent ben.
1: Oh, dat weten ze nu.
2: Oh, dus is het de prijs.
1: Is net omhoog gegaan.
3: Precies.
1: Van dat moet je wel betalen. Ik ben geen shoot.
3: Ja.
1: Oké, ik ben benieuwd.
2: We moeten
1: verder?
2: We gaan zo meteen weer verder met dit. We hebben nog heel veel vragen voor jou.
1: Inderdaad.
2: Heel veel.
1: Een aantal dingetjes.
3: Let's go.
0: So stay fucking tuned.
2: Yes, je luistert naar Galaxy Radio.

0: This is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back, man. We In Here, hier op Galaxy Radio. Je hoorde net Anti-Onzeker Gang van Yves. Dat is mijn favoriete track van het project.
2: Kan niet.
1: Kan niet? Nee. En die andere die we hebben gedraaid, die OM-track, die intro.
2: Ja?
1: Ja.
2: Die twee.
1: Ja.
2: Maar je hebt alles geluisterd.
1: Ik heb alles geluisterd. Maar wacht, wat vind jij dan het beste?
3: Ik wil even erin springen, man. Ja, man, my bad. Want ik heb die album geluisterd. Ja. En ik moet die man sowieso zijn props geven voor zijn beatskeuzes. Je weet toch, je beatskeuzes gaan op verschillende levels. Maar hoe je ze samen hebt gebracht, genius, bro.
2: Thanks.
3: Ja, man.
2: Thanks.
1: Ja, neem, dat is die twee van mij. Welke is voor jou dan?
2: Ja. Okay. Nou, voor mij allemaal.
1: Goed antwoord. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Toen ik net je introduceerde, je blijft altijd zo kalm, collectief, maar I know you funny. En die karakter wil je zeg maar nooit laten zien. Op beeld lijkt het. Is dat een bewuste keuze, nogmaals de vraag?
2: Ik denk dat het met de tijd komt.
4: Als dus mensen moeten jou beter leren kennen eigenlijk.
2: Ja.
4: Mogen jou beter leren kennen.
1: Ja. Is er iets wat je van hem wilt weten, Angie?
4: Heb jij een vriendinnetje?
2: Ja.
4: Ja? Ja? Oh, wat leuk. Heb jij kinderen?
2: Ja.
4: Wat leuk. Wil je er wat over vertellen?
2: Twee kinderen.
4: Leuk. Hoe oud?
2: 1 en 2.
4: Ah, dat is echt schattig. Dat is echt heel
1: leuk.
4: Super leuk.
1: Ander ding. Dit jaar heb je ook je haar geknipt.
2: Was het dit jaar?
1: Van
2: vorig
1: mij.
2: Jaar.
1: Vorig jaar.
2: Ja.
1: Vorig heb je haar geknipt.
2: Ja.
1: Waarom was dit?
2: Ik had gewoon geen zin meer.
4: Heb je dan ook zoiets als je haren knipt dat er dan een nieuw era van jou ontstaat? Of hebben vrouwen dat alleen? Want als vrouwen hun haar gaan knippen en gaan kleuren, dan zijn ze eigenlijk in een soort van transitie.
2: Ja, ik voel me nog steeds hetzelfde.
4: Oké.
1: Je bent zeg maar altijd fris, altijd een soort van goed gedrest. Ik heb je nooit betrapt op een slechte auto of zo. Komt dat door Kim Keizer?
2: Nee.
1: That's all you?
2: Ja.
1: Altijd al geweest?
2: Ja.
1: Oké, cool. Andere vraag die ik heb, want je geeft korte antwoorden. Je doet bewust niet met ons mee. Maar is niet erg. We gaan je checken. Andere vraag die ik wil stellen. The fellas.
2: Ja.
1: What's gonna happen?
2: Kan je niet vertellen, man.
4: Geheim.
1: Is het een geheim of weet
2: je
1: het niet?
2: Nee, ik weet het niet.
1: Oké, want...
2: Dat is gewoon... iedereen zit in een bepaalde fase van zijn leven dat het gewoon... lastig is om weer die chemistry te creëren, zeg maar.
1: Is het wel geprobeerd?
2: Een paar keer.
1: Hey, streden op vanuit mij naar jou.
2: Een paar keer.
1: Het voelt alsof het niet helemaal lekker gaat tussen jullie. Heb ik gelijk als ik zoiets zeg?
2: Nee, maar we zijn allemaal nog steeds connected.
1: Nog steeds connected?
2: Ja.
1: Oké. Dat is een heel breed antwoord, hè? En ik heb het gevoel dat je zeg maar eromheen danst. Daar ben je ook goed in.
2: Nee, man. We zijn nog steeds connected, man. Iedereen heeft nog steeds contact met elkaar.
1: Ja.
2: Het is gewoon alleen die chemistry vinden, man.
4: Of zijn jullie te druk? Hebben jullie allemaal...
2: Ja, iedereen heeft zijn eigen
1: uitweg.
2: Iedereen is bezig met zijn eigen ding.
1: Je geeft die jongen een uitweg. Ik wil niet dat hij een uitweg heeft.
2: Iedereen is bezig met zijn eigen ding. En de ene is wat drukker dan de andere natuurlijk.
1: Ja.
2: De ene bijvoorbeeld bij mij. Ik kreeg 2 kinderen achter elkaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus die tijd vinden om dan weer... Want je moet elkaar ook weer leren kennen. Het is niet meer als het begin dat we elke dag met elkaar waren in de studio. En elkaars verhalen allemaal wisten. Mm. Onze day-to-day. En nu is dat niet meer zo. En als je dat punt, zeg maar, vanuit daar muziek gaat maken... gaat het niet meer zijn als toen.
4: Jullie zijn ook allemaal gegroeid.
2: Ja.
3: Ik kan ook begrijpen dat vaderschap je ook natuurlijk heel erg heeft veranderd.
2: Ja, sowieso.
3: Ja.
4: Wat zijn de veranderingen die jij ziet bij jezelf?
2: Ik geef studiotijd op, man.
4: Ja?
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja, wat ik eigenlijk niet wil doen, maar dat moet wel.
4: Ja.
2: Dus dat is wel iets.
1: Maar het is een andere mooie bezigheid.
2: Sowieso.
1: Ja, toch?
2: Sowieso.
1: Oké. Als je kijkt naar jou als artiest, hè, want ik denk dus de fellas, dat vond ik een belangrijke vraag om te stellen, want ik denk dus dat er heel veel mensen zijn die checken van, hé, wanneer komt dat terug of zo? Want Fresh gaat ook bijvoorbeeld heerlijk in zijn eigen lane. Daar hadden we het net even kort over. Maar ik zie je ook wel een soort van match of een gezamenlijke EP maken met Jordy Money. Mm. Zijn dat gesprekken die jullie ooit hebben gevoerd?
2: Nee.
1: Nooit?
2: Nee.
1: Nooit gezegd van, hey, onze chemistry is zo goed, zeg maar, laten we dat doen. Nee. Maar is dat wel een idee die in jouw hoofd zit of ook niet?
2: Ik heb dat vaker gehoord, ja. Maar het is niet dat we daar hebben gesproken of
1: niet
2: hebben, nee.
1: Shit. Ik zou het project wel willen opzetten, hoor. Want ik denk dat het daar dan wel wat aan kan verdienen.
2: Ja. Wie weet.
1: Maar wat is er dus gebeurd bij jullie in de Velle? Dus jullie hebben beef, zeg maar, toch?
2: Nee, man. Wie heeft beef?
4: Je zit te vissen.
1: Nee, ik vis niet. Ik check gewoon als ik hem uit de school kan krijgen. Maar hij gaat dus nooit vertellen dat het daar dus zeg maar niet aan ligt. Maar je hebt het goed geantwoord. Dus we gaan het ook een soort van daarbij laten. Heb je bars? Heb je bars meegenomen? Wil je een freestyle doen straks?
2: Nee, ik heb geen bars helaas. Man.
1: Nee?
2: Nee. Maar ik kom wel nog een keer langs en dan...
4: Mm-hmm. Dat zouden wij heel gezellig vinden.
1: Zeker weten. En een ander ding om misschien mee af te sluiten. Wat ga je nu dan wel doen? Hoe je dan zeg maar nog niet weet... Als je gaat verlengen, heb je zelf een idee over de vervolgstappen van je carrière?
2: Nu
1: als,
2: gaan
1: niet
2: we gewoon,
1: is, als het niet de Fellas is, als het niet Jordy Money is, maar Yves, wat dan?
2: Nu gaan we gewoon door, man. We singelen. Mm-hmm. Totdat we een plan vormen en kijken wat next is.
1: Ja? Oké. Zijn er mensen om je heen? Zijn er andere dingen in de muziek die je aan het doen bent of wil doen?
2: Ik wil zoveel doen, ja.
1: Ja? Heb je bijvoorbeeld talenten onder je? Want je broertje hebt bijvoorbeeld toch ook, toch?
2: Mijn broertje heb ook, ja.
1: Maar is dat iemand die je dan wilt begeleiden? Moet ik stoppen, jongens?
3: Ja, even naar muziek, want die zal direct nog meer vragen, toch?
1: Oké, cool. Laten we
3: straks. Het is niet dat die interview al klaar is of zo.
1: Oké, cool.
4: We gaan zo verder.
1: Oké, cool.
3: So we got more music. Stay fucking tuned. Let's go.
1: We in here.

outside. Outside. Weet je wat outside is? Jij bent outside. Als er iemand outside is, ben jij het. Prima. Je gaat zien. Ik zie jou op elke story elke week. Maar als je mij op een story gaat zien, is je zaak. Hoe bedoel je? Ik moet binnen blijven. Ik moet op je wachten. Dat ga ik niet doen. Ik ben er echt klaar.

0: This is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back bij We In Here hier op Galaxy Radio, Angie Hill, Orie Cash for Show Banks en natuurlijk onze gast Yves.
2: Hallo.
3: Yes, sir.
1: En je hoorde net Biggie Pimpin. Wat was de inspiratie voor die muziek, jongen? Leg eens uit.
2: Big Pimpin toch, Jay-Z.
4: Ik wil ook een klein beetje heartbreak.
1: Ja, precies. Sorry, ga maar.
4: Is het geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal?
2: De meeste dingen wel, ja.
4: Dat hoorde ik ook wel.
1: Wat hoor je dan?
4: Een beetje hartzeer. Een beetje van, je hebt me pijn gedaan en ik ben even boos op jou. Dat hoorde ik. Tenminste, dat dacht ik te horen. Klopt dat?
2: Ja, dat kan kloppen.
1: En wie heeft je zo pijn gedaan dan?
2: Ja, verschillende mensen. Er zijn verschillende verhalen.
1: Die jongen is goed. That boy good.
4: Ja, er waren wel inderdaad verschillende verhalen in één. Dat vond ik wel mooi.
2: Ja.
1: En je geeft nog steeds een uitweg, man, om niet antwoord te geven.
4: Nee, maar heb je dat niet gehoord?
1: Ik heb het wel gehoord, maar...
4: Ik vond het leuk.
1: That boy good. Voordat we die track draaiden, bij het vorige gesprek vroeg ik ook al van... Hey, zijn er dingen die je wilt doen in de toekomst of waar je nu mee bezig bent, wat mensen misschien niet weten in de muziek of los van de muziek?
2: Ja, ik wil wel... Ik wil sowieso produceren.
1: Als in beats? Tikken?
2: Ja, gewoon echt.
1: Compleet?
2: Echt produceren.
4: En dan voor jezelf of ook voor andere artiesten?
2: Ook voor anderen.
4: Nice.
2: En het is gewoon een beetje alles eromheen, man. Schrijven.
1: Ben je daar al mee bezig?
2: Nee, nog niet.
1: Oké. Want ik zei ook al, bijvoorbeeld je broertje maakt ook muziek.
2: Ja.
1: Ben je daar dan bijvoorbeeld mee aan het sparren of help je hem? Of laat je juist het ding doen?
2: Nee, ik laat hem zijn ding doen gewoon.
1: Oké.
2: Ja.
1: Zijn er dingen die jij nog wilt weten of wilt... vragen aan hem?
5: Nee. Ik wou hem eigenlijk als een flowers geven voor zijn beatkeuzeschool van het project.
1: Mm-hmm.
5: Weet je? Ja. I like the luxury rap, but at the same time, het brengt het een soortige rap elegance. Zo zie ik het. Je toch?
1: Dat heb je wel goed verteld.
5: Ja, man.
1: Dat is wel wat het is, maar altijd al geweest. Of zo. Met dreads, zonder dreads. Met heartbreak, zonder heartbreak.
2: Ja, ik doe mijn best om het een beetje... sophisticated over te brengen.
4: Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar nog meer nummers van jou. Ik vond het sowieso leuk om jou hier te gast te hebben ook.
1: Ik ook.
4: Ja.
1: Ik zeker weten.
4: En kom vooral terug met bars. Dat zou heel leuk zijn.
2: Gaan we regelen.
4: Ja. Dat zou heel erg leuk zijn.
1: En het album is dan nu net uit. Daar zit je waarschijnlijk je meeste promo in. En ik ga het nog een keer de vraag stellen. Misschien valt het als een herhaling. Maar zijn er andere projecten waar je mee bezig bent? Los van het produceren eventueel in de toekomst.
2: Nee man, we zijn nu even met niks bezig. Dus ik heb eigenlijk alles hierin gestopt.
1: Mm-hmm.
2: Daarom heeft dat ook 28 nummers.
1: Hey, wacht even.
5: Nice. Natuurlijk.
4: Nice.
5: Ja, nee, zeg maar.
1: Wacht even, die jongen achterin moet me straks €50 betalen voor een middenschap die we hebben gedaan net. Maar ik heb een vraag voor jou. Als jij iets over hem zou moeten zeggen, wat zou jij dan zeggen? Want hij wil niet praten.
6: Ja.
1: Oh ja, ik weet dat hij zo is, maar jij hebt dus niet iets waarvan je denkt van oké, dat moeten de mensen weten over Yves.
4: What you see is what you get.
1: Precies.
5: Oké, ja, ik had nog één vraag, man. Hoe lang heeft het geduurd voor jou om dit album klaar te krijgen? En dan praat ik alleen maar over het creëren ervan, hè? Geen video's en dat soort dingen.
2: Ja. Sinds de eerste single is uitgekomen, ik denk... 10 maanden? Tot 10 maanden, denk ik.
5: Ja man, crazy.
1: Ja man. Ik was wel de host tijdens zijn concert, hè, in de Tivoli en in de Paradiso. Slimme jongen, dus weet toch, you see what you get, maar hij snapt wel welke host hij moet nemen voor zijn concerten.
2: Heel goed.
1: Je bent nog steeds bij Galaxy. En dit was We In Here van deze week. Orie Cash, dankjewel. Angie Hill, dankjewel.
4: Jij bedankt.
1: De productie achter de schermen, Jobs, bedankt. Galaxy, bedankt. Yves, bedankt.
2: Jij ook bedankt.
1: En jij ook bedankt voor die €50 die ik straks krijg. En ik wil ook mezelf bedanken. En dit was We In Here van deze week. En tot volgende week. Donderdag 9 tot 11. We In Here hier op Galaxy. En we out.

0: listen anywhere on our free radio app. Download it now and never be more than a touch away from Galaxy Radio.
1: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
3: This is Galaxy. It's 9 p.m.
4: Dit is de Galaxy News Update. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
5: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are
9: hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
11: This is DJ Low Pro and Break North on Galaxy Radio.

En wat een tune is dit, man. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Lopro. En de tune die je net hebt gehoord is van Mobb Deep met Hurt Niggas. En dat doen ze zeker met deze beat. Kun je vinden op het hele dope album Infamy. Is volgens mij die 2004, 2005 shit zo ongeveer qua release tijd. Something like that. Maar damn, wat een productie is dit, man. En die rhymes ook, man. Goeie shit. En dat celebrate ik heel graag. En deze uitzending ga ik sowieso meer dope muziek met je delen, man. Want er is wel weer shit out there. En ik ga beginnen met een tune van Rio de Young OG. Die heet Laced Blunts. Dat kun je vinden op het album The World Is Yours, die al dope is. Die featuring wordt gedaan door Trippy Red. Ik ben Jalo Pro en ik ga je meer dope tunes leveren hier bij Break North op Galaxy Radio.

Als die rhythm inkikt, dan weet je dat het tijd is om die mic break te doen hier bij Break North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro en die tunes. Ja, man, heerlijke dingen zaten daar weer tussen. Daarom ga ik even met je delen wat er gedraaid is. Ik ben begonnen met Rio de Young OG. Met Laced Blunts. Featuring Trippy Red. Dat je kunt vinden op het hele dope album The World Is Yours. Dus go check that out. Daarna Murder met Carambol featuring Motive. Na 2 Chainz en Static Selector met Rain featuring Cash, Cobain en Young Nudy. Ik vind het dope dat Static Selector en 2 Chainz ook gewoon die young guys gewoon uitnodigen om over soulvolle beats te gaan rhymen en shit. En zoals je hoort, zowel Cash Cobain als Young Nudy weten wat ze moeten doen. Daarna Troy Boy met La La Land. La La Land trouwens. L-A-L-A natuurlijk. Featuring Moray. Goeie West Coast bounce. En toen dacht ik, weet je wat, ik blijf even de West Coast. Want E40 heeft een album uitgebracht genaamd Turning My Money Over. En dat is een quadruple album. Wat inhoudt dat er 40 tracks op staan. Maar dat het eigenlijk een... Dus niet een dubbel album is, niet een triple album, maar een quadruple. Oftewel, als je naar de winkel zou rennen, dan krijg je 4 cd's in je handen gedrukt. Dat is wat E40 heeft gedaan. De track die je hebt gehoord is Some Ain't Right, featuring Juvenile. Natuurlijk een legende uit het zuiden. Cash, money, shit, hot boys, shit. Ja, man. Dan weet je het in elk geval. En ook E40, natuurlijk al sinds de early 90s muziek aan het releasen. Dus meer dan relevant, meer dan relevant. En daarna Sean Paul met Steel Machine. En toen dacht ik, weet je wat, ik geef gewoon deze Bamba Clad Rhythm geef ik gewoon nog een artiest. Want Spraga Benz heeft ook een versie gemaakt met Nah, Pick It Up. En nu ben je bij met de playlist. Dan ga ik je laten weten dat je gaat luisteren naar Queen Heroin met Manifesto featuring Rusty Jux. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je meer tunes te leveren. Right?

Wanna see me. Ah, dat mag altijd, man. Maar dan wel on a friendly note. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Britje Loper. Ja, de tune die je net hebt gehoord die is van Defari met Killing Spree. Dat je kunt vinden op het classic album Focused Daily. En misschien is dit wel de doopste geschiedenisleraar onder Mike. Want, true story. In deze tijd was Defari ook gewoon geschiedenisleraar. Gewoon op een high school. Go figure, man. Best wel dope eigenlijk om gewoon les te krijgen van een ille MC. Ik ben wel down met dat idee in elk geval. En ja, ook uit de West Coast. Exhibit. En Exhibit blijft productief. Nu op een featuring, want Four Eyes, die heeft een heel dope album uitgebracht. En ik ga meteen even checken natuurlijk. The 49th Birthday album heet het. De tune heet Witness, featuring Exhibit en Bruce Wolf. Dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga je meer dope tunes brengen, right?

I said you're listening to Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, de staat om je te gaan blessen met de playlist. Die is begonnen met Four Eyes. Met Witness featuring Exhibit en Bruce Wolf. De laatste artiest is ook iemand die je in de gaten moet houden. Wat dope is, Exhibit zit in dezelfde crew als Davare. Die ik aan het begin van het uur heb gedraaid. Natuurlijk met de Killing Spree. Je kan deze tune vinden op de 49th Birthday album. Daarna Quavo met de tune Backwards featuring T.I. En het dope daarvan is dat Pharrell Williams die beat heeft geproduceerd. T.I. heeft natuurlijk ook gewoon een geschiedenis met Pharrell, met de Neptunes en Quavo de laatste tijd ook trouwens. Ik verwacht dat er wel een Quavo-album aan zit te komen, dus stay tuned for that one. Daarna een hele bijzondere Red Bull cijfer. De Red Bull Spiral Freestyle. En die is gedaan door Scarface, Ghostface Killer en Kool G-Rap. Hip-hop legends. En het grappige is dat Kool G-Rap natuurlijk ook gewoon inmiddels gewoon een rappende zoon heeft in de vorm van 38 Special. Maar die doet niet mee op deze track. Scarface kan je kennen van de Ghetto Boys, een hip-hop crew uit de jaren 90 uit Houston, Texas. Willie D, Bushwick Bill. Ja man, zo die herinneringen komen weer naar boven. Maar ja, Scarface. Scarface heeft ook een bijzonder ding met zijn zoon trouwens. Want zijn zoon heeft eigenlijk indirect zijn leven gered. Ook door een nier af te staan. Dus ja, man, dat zijn wel bijzondere dingen. En Ghostface Killer ken je natuurlijk van de Wu-Tang Clan. Daarna Le Blanco met El Blancachino. Te zaakje staat Picasso. Ja, maar het leven van Antwerpen wordt daar eventjes goed geïtaleerd. En de laatste tune is van Surf 7. Met Goose Goat. Featuring Meek Mill. Goose Goat moet ik natuurlijk zeggen. Ja, maar ik zat zo van, hé, man, dat klopt even niet wat ik hier zeg. Maar Goose Goat wel, want dat is die, natuurlijk zo'n lekkere warme winterjas die misschien binnenkort weer nodig gaat zijn, maar ik hoop het stiekem niet, want wij hadden toch wel een beetje van die warmte, toch? You know what it is. In elk geval, ga je nu luisteren naar A Boogie With A Hoodie met Down For Real. Ik vind het een interessante artiest, daarom wil ik deze tune met je gaan delen. Aight! DJ Lopro met de nicest tunes.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van couche, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: Waar de fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Nu, in de bioscoop.
12: We are...
18: Hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
21: And now, another hour with the hottest hip-hop tracks with DJ Lo Pro.

zijn. Bringing back the classics hier bij Break North op Galaxy Radio. En deze classic heb ik het natuurlijk over Lords of the Underground met Chief Rocker in de Rumbling Mix. Classic tune. En man, ik heb deze shit echt al back-to-back geluisterd, man, in de jaren 90. Zo'n 92, 93, 94 shit. 92, 93, I believe. Dus ja, man. Good, good, good, good, good memories. Meer dan dat. En weet je, French Montana is iemand wel interessant, want hij brengt soms wel die oude shit terug. Maar zeker ook wel in een nieuwe flavor. Nu is hij weer bezig met gewoon zijn nieuwe shit. Samen met Deep Block Europe heeft hij een album uitgebracht genaamd Worldwide Wave. En de tune waar we samen naar gaan luisteren is Put That Shit On. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga nog meer dope tunes voor je draaien. No worries about that, right?

heerlijke laid-back tune. Maar daar kom ik zo meteen bij, want je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En het is natuurlijk tijd om je te gaan laten weten waar je naar hebt geluisterd. En ik ben begonnen met French Montana en D-Block, die samen het album hebben uitgebracht, World Wide Wave. En de tune Put That Shit On. Lekker man, ga het album ook checken. It's worth checking out man, staat goede shit op. Daarna AI met It's AI. Het is natuurlijk wel een grappige discussie tegenwoordig, want Dr. Dre heeft zich uitgesproken in de zin van, hey, ik ben best down met AI als je er elementen van gebruikt om je creativiteit te stimuleren. En andere mensen hebben weer zoiets van, yo Dre, you're getting delusional man. En ik vind het wel een grappige discussie. Eerst was AI was the answer. Allen Iverson, legendarische basketballer van de Philadelphia 76ers. Je weet al, het team waar LeBron James naartoe is gegaan. Maar nu is AI natuurlijk artificial intelligence, wat veel mensen ook al gelijk staat als, ja man, je laat gewoon je muziek maken door een of ander algoritme shit ding. Maar goed, AI is here and it's here to stay. En ik vind het wel dope eigenlijk, man. Dat je wel in de mogelijkheid bent om gewoon, ja, maar je eigen werk gewoon naast dat te leggen van, maar wat gaat de computer daarmee bedenken, man? Wat gaat het AI-ding bedenken? Dat vind ik wel grappig. Maar goed, DJ en AI. Voor een deel wel trouwens, man. Want stems, je weet wel dat je dan de stemmen los kunt halen. Je kunt de drums loshalen, de melodielijn, piano's en baslijntjes en zo. Of dat hele instrumentarium van de muziek kan je los van elkaar koppelen. Dat is eigenlijk wel een soort AI-ding, maar voor de rest blijf ik nog steeds gelukkig wel zelf nadenken, man. Dat zijn toch wel die toffe dingen om te doen. Daarna Liv met Don Toliver met Cannonball. Daarna Cash Doll met NWM. Daarna Hitboy met Do It, featuring Quavo, wat je kunt vinden op Hit Story 2, Success is a Dirty Word. En de laatste tune is van Fat Joe met Heavy Price to Pay, Chef's Kiss, featuring Kool & Dre en Mike Dean. Dat zijn vooral mensen die zich bezighouden met de productie, die niet zozeer AI nodig hebben om dope muziek te maken. Mike Dean, vroeger al affiliated met de Ghetto Boys. Daar heb je eerder deze uitzending van gehoord in de vorm van Scarface. Maar weet je, ik breng het even naar een laid-back tune met Honey Baby, A Thousand Times, featuring J.I.D. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Aight! Die muziek wordt harder op de achtergrond, dus het is gewoon tijd om je te gaan blessen met die tune. DJ Lopro, no one to do's.

0: look great. I know
1: on our free radio app. Download it now.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidigada viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidigada.

Heerling, wat een lekkere tune. Blijft het toch ook, mijn Dove Shack met Summertime in de LBC. En je hoort altijd het Mattie zijn van Warren G. En die sound is dan ook wel herkenbaar. Daarom had ik zoiets van, man, ik ga dit toch even met je delen. Als je hem niet kent, bij deze heb je gewoon een nieuwe tune voor je playlist. En weet je, het is tijd ook om je meer tunes te leveren. Want Papoes heeft een tune uitgebracht genaamd Jezebel. En eigenlijk is het best wel een soort van bizarre diss tegen zijn ex Remy. Maar ergens vind ik het jammer, man. Ik heb al zoiets van als mensen uit elkaar gaan. Don't stress it, man. On to whatever life brings. En dan hoop ik altijd maar dat mensen goed met elkaar door de deur kunnen. Waarom? Je hebt de geschiedenis samen. Er is ook ooit die liefde geweest. Dus ja, man. Dan hoop ik altijd dat dingen ook gewoon op een mooie manier verder kunnen gaan. Maar ja, weet je, misschien is dit ook nodig voor de verwerking, maar voor ons hip-hop liefhebbers, Jurdel, jij en ik, is het wel gewoon zo'n ding van dit brengt het wel bij elkaar of zo. Wordt gewoon hilarisch. Dus in die zin is het ook wel dope dat zo'n tune als dit wordt uitgebracht. Je gaat luisteren naar Papoes met Jezebel hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik breng meer dope tunes voor je uit.

up on it, she punching next.

0: doe mij een beetje extra voor je. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Met DJ Low Pro. En het is tijd om te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met Papoose, met Jezebel. Waar die wel heel erg ingaat over... ja man, zijn take op de relatie met Remy Ma. En ook de, ja man, de aftermath, de nasleep van die relatie. Er zitten wel een paar gekke dingen tussen inderdaad. Zoals het schrijven van teksten. Bellen met kids en all that shit. Er worden wel wat shots gegooid in elk geval. Dus ik verwacht dat Remy Ma wel met een soort van clapback gaat komen. Maar tot die tijd is Papoose up in this one. Daarna Chic Looch met Angry Angels. Daarna Bossman D-Lo met Intro. Daarna Ass Jike met Look Like My Mama, featuring Tyler the Creator. Daarna G-Eazy met Pretty Girls. En deze laatste tune is van Kaya Imani met Beetje Extra, featuring Def. Heerlijke tune. En weet je wat? Ik hou het gewoon even Nederlandstalig. Maar dan wel vanuit België. Dikke met Masker Af, featuring Kaat van Stralis. Waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Low Pro. En ik heb nog een paar fijne tunes voor je. So stay tuned. Aight!
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief van...

praat in de generiek, maak dikke niet boos of. Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu in de bioscoop.
1: We are
13: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: Back, come back, yo.
17: Right now.
18: It's going down.
4: Back with more hip hop and R&B.
16: Yeah.
4: This is Galaxy.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: zo wordt nooit man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: We are Galaxy Radio. I hip hop, rap, R&B, afro, and dance hall music.
2: Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.